0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: serieus niet.
1: Bel.
0: Nee, echt niet, serieus niet. Het is echt mijn dag niet, serieus niet, echt niet.
1: Bel.
0: Nee, echt niet.
2: Mijn dag.
1: Bel.
0: Het is mijn dag.
3: Roulette FM, Earcatcher.
4: Paul McCartney en Ringo Starr. Home to us.

If I could just hold you.

0: Weekend in de buurt. Roulette FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu.
0: Nachtmix. Roulette
3: FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten voldoet niet aan de taakstelling van de spreidingswet. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat zondag tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. Het weer, veel zon, in het noorden ook wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
8: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander.
7: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
9: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
7: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van der Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak gaat het om duizenden euro's. Bij de bank is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond de Unie vindt dat ING daar alsnog wat aan moet doen. En voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A28 richting Amersfoort. Tussen Zwolle Centrum en Weesp is een ongeluk gebeurd. Vertragingstijd bedraagt 10 minuten en de linkerrijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-Bank te kijken wat er nog mogelijk is.
10: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
9: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
11: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
9: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur, opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Hoe dat komende nacht moet gaan, is niet bekend. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu 3 keer. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten met testen. En het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
2: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A28 richting Amersfoort. Tussen het Harde en afrit Elspeet doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
10: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. Dus de basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
9: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
11: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is die compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
9: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Twee ongelukken zorgen voor een wegafsluiting en vertraging op de A28 richting Amersfoort. Tussen het Harde en afrit Elspeet is de weg dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Daar heb je een half uur vertraging en de rechte rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: 3FM Regio Nieuws.
1: Evert Teunissen van de stichting Struikelstenen De Bilt is woensdag koninklijk onderscheiden. Hij is door burgemeester Haverkamp gelauwerd tijdens een symposium over struikelstenen. Teunissen ontvangt het lintje voor zijn werk binnen het bestuur van de stichting en het vele onderzoek dat hij voorafgaand aan de plaatsing van struikelstenen gedaan heeft. Hij wordt gezien als een grote verbinder in de contacten met de nabestaanden van de Joodse slachtoffers. De stichting Struikelstenen De Bilt plaatst deze zomer de laatste van de in totaal 127 struikelstenen die in de gemeente De Bilt gelegd worden. Zeist heeft een nieuw college. Bijna nieuw, want de vier partijen die in de vorige periode de wethouders leverden hebben elkaar ook nu gevonden. Het akkoord op hoofdlijnen met als titel Oog voor elkaar, klaar voor de toekomst is woensdag gepresenteerd door de coalitiepartijen PRO, D66, VVD en ChristenUnie-SGP. De partijen gaven bij de presentatie aan de huidige koers te willen voortzetten. Opvallendste wijzigingen in het akkoord zijn de aanleg van een nieuw bedrijventerrein en het streven naar 35% sociale huurwoningen bij nieuwe bouwprojecten. Een studentenkamer in Utrecht is in de eerste 3 maanden van dit jaar duurder geworden. Volgens Kamernet kost een kamer nu zo'n 800 euro, 8,3% meer dan een jaar geleden. Daarmee blijft Utrecht een van de duurste steden van het land om een kamer te huren bij een particuliere huisbaas. Alleen Amsterdam is duurder, met gemiddeld 990 euro. Na Utrecht volgen Haarlem en Den Haag met gemiddeld 750 euro huur per maand. De prijzen waarmee Kamernet werkt gaan over de kamers die particuliere verhuurders aanbieden. Kamers van woningcorporaties als SSH hebben andere tarieven en worden niet op Kamernet aangeboden.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A28 richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken bedraagt je vertraging 10 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: nog eens opnieuw beleven?
1: Yes! Yes!
2: Yes!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Thank you too!
0: The 80's Lunch.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: Opnieuw een plofkraak in Bilthoven. Een pinautomaat in een kapperszaak in het winkelcentrum Planetenbaan was vrijdagmorgen het doelwit. Een man die bezig was de markt op te bouwen vertelde aan een verslaggever van RTV Utrecht dat hij twee jongens met een breekijzer op een scooter voorbij zag komen. De twee hielden volgens hem hun helm op en gingen richting het winkelcentrum. Een deel van de ingang van het winkelcentrum tussen een bloemenwinkel en de kapperszaak is zwaar beschadigd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De partijen BVH Lokaal, Pro Heuvelrug, D66 en de VVD gaan mogelijk het nieuwe college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vormen. Formateur Bert Blazen heeft die partijen gevraagd om een wethouder aan te bevelen. De vier beoogde coalitiepartners hebben inmiddels Anouk Haaksma, Koos de Bruin, Karin Ooyevaar en Jacco Bartels voorgedragen als kandidaatwethouders. De afgelopen weken is er in meerdere gesprekken met de formateur gewerkt aan een raadsprogramma. De publicatie daarvan is naar verwachting in de loop van volgende week. In het nieuwe college heeft Pro Heuvelrug de plek ingenomen van de SGP. De huidige wethouders Rob Jorg en Gerrit Boonzaaien nemen afscheid. De nieuwe wethouders worden waarschijnlijk op 1 juni benoemd tijdens een extra openbare raadsvergadering. SVM'er Maartensdijk gaat maatregelen nemen om vernielingen op het sportpark tegen te gaan. Dat heeft het bestuur van de voetbalclub bekendgemaakt. De afgelopen weken zijn er buiten openingstijden regelmatig jongeren op het sportpark. Volgens het bestuur zorgt dat steeds vaker voor overlast en schade. Er zijn meerdere doeltjes vernield, brandplekken op het kunstgrasveld gevonden en dugouts zijn beschadigd. SVM gaat camera's rond het sportpark ophangen en laat de gaten in het hekwerk herstellen. De gemeente en politie zijn geïnformeerd en hebben toegezegd dat er extra gecontroleerd zal worden om herhaling van het vandalisme te voorkomen.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Rijn Baardmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: FM Regio Nieuws.
1: Wijk bij Duurstede gaat tijdig in gesprek met inwoners over hoe de stad de noodopvang van 50 tot 75 asielzoekers kan realiseren. Dat belooft burgemeester Petra Doornenbal in een huis-aan-huisbrief. De gemeente kreeg maandag de opdracht van de minister van Asiel en Migratie om een tijdelijke noodopvang te realiseren voor een periode van tenminste 2 maanden, met ingang van uiterlijk half juni. Het college heeft dus 4 weken om de opvang te regelen. De burgemeester schrijft in de brief de zorgen over veiligheid en leefbaarheid serieus te nemen. In de komende weken volgen er gesprekken met inwoners, ondernemers en instanties om de opvang goed te kunnen regelen. Woningcorporatie Woongroen is gestart met de bouw van 36 huurappartementen aan de Weegschaal in Bilthoven. De ruimte was vrijgekomen nadat de flat was afgebroken die door een gasexplosie in 2022 zwaar beschadigd was. Bij de sloop van het oude gebouw was veel aandacht en tijd nodig voor vleermuizen en huismussen die zich er gevestigd hadden. Met tijdelijke huismus- en vleermuiskasten in de wijk en voorzieningen in de nieuwbouw kunnen deze beschermde diersoorten op de plek blijven. Het nieuwe woongebouw bestaat uit 36 appartementen. Het gebouw krijgt 5 verdiepingen, waardoor er ruimte is voor 8 extra woningen ten opzichte van de vroegere situatie. De nieuwbouw duurt naar verwachting ruim 1 jaar. Evert Teunissen van de stichting Struikelstenen de Bilt is koninklijk onderscheiden. Hij is door burgemeester Haverkamp gelauwerd tijdens een symposium over struikelstenen. Teunissen ontvangt het lintje voor zijn werk binnen het bestuur van de stichting en het vele onderzoek dat hij voorafgaand aan de plaatsing van struikelstenen gedaan heeft. Hij wordt gezien als een grote verbinder in de contacten met de nabestaanden van de Joodse slachtoffers. De stichting Struikelstenen de Bilt plaatst deze zomer de laatste van de in totaal 127 struikelstenen die in de gemeente de Bilt gelegd worden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen de trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden, zoals verwacht vanwege het lange Pinksterweekend. Zo staat er file op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk doe je er meer dan een half uur langer over. Het komt door een spoedreparatie en het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht. Daar is het druk tussen afrit Den Dolder en Utrecht, 5 tot 10 minuten. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg is het aansluiten. Een kwartier vertraging. En de N50 Zwolle Emmeloord. Tussen Kampen en Ens doe je er 5 tot 10 minuten langer over in beide richtingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
8: Roulette FM.
11: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse troepen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei 5000 extra Amerikaanse militairen te willen stationeren in Polen. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden.
2: Dit is Rijn Baardmans van de ANWB. Het lange Pinksterweekend staat voor de deur. Dat betekent dat het al vroeg druk is op de weg. Zo ook op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekberg en Kootwijk is je tijdsverlies 5 tot 10 minuten. De A12 dan, Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 10 minuten extra. De A28, Amersfoort richting Utrecht, tussen afrit Den Dolder en Utrecht 10 minuten vertraging. En de A50, Apeldoorn richting Arnhem, bij afrit Loenen doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale Omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Dat komt door het lange Pinksterweekend. Zo staat er file op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen rijdt het langzaam. Reken hier op 10 minuten vertraging. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Alfred den Dolder en Utrecht rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Alfred Hoenderlo en knooppunt Waterberg een kwartier extra. En de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Lent doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
0: straks Vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Tijdens de Dag van het Kasteel opent landhuis Oud Amelis Weert haar deuren voor een programma vol kunst, geschiedenis en rondleidingen. De gidsen geven een rondleiding door de behangkamers en daar ontdek je de unieke 18e en 19e eeuwse behangsels en de verhalen van het historische landhuis. Het landhuis Oud Amelis Weert aan de Koningslaan 9 in Bunnik is zaterdag, zondag en maandag geopend van 11 tot 5 uur. De entreeprijs is 10 euro. Circus Up strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis kids fun zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent zaterdag, zondag en maandag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park in Utrecht. De entreeprijs is 19,50 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Wijk bij Duurstede gaat tijdig in gesprek met inwoners over hoe de stad de noodopvang van 50 tot 75 asielzoekers kan realiseren. Dat belooft burgemeester Petra Doornenbal in een huis-aan-huisbrief. De gemeente kreeg maandag de opdracht van de minister van Asiel en Migratie om een tijdelijke noodopvang te realiseren voor een periode van tenminste 2 maanden, met ingang van uiterlijk half juni. Het college heeft dus 4 weken om de opvang te regelen. De burgemeester schrijft in de brief de zorgen over veiligheid en leefbaarheid serieus te nemen. In de komende weken volgen er gesprekken met inwoners, ondernemers en instanties om de opvang goed te kunnen regelen. Woningcorporatie Woongroen is gestart met de bouw van 36 huurappartementen aan de Weegschaal in Bilthoven. De ruimte was vrijgekomen nadat de flat was afgebroken die door een gasexplosie in 2022 zwaar beschadigd was. Bij de sloop van het oude gebouw was veel aandacht en tijd nodig voor vleermuizen en huismussen die zich er gevestigd hadden. Met tijdelijke huismus- en vleermuiskasten in de wijk en voorzieningen in de nieuwbouw kunnen deze beschermde diersoorten op de plek blijven. Het nieuwe woongebouw bestaat uit 36 appartementen. Het gebouw krijgt 5 verdiepingen, waardoor er ruimte is voor 8 extra woningen ten opzichte van de vroegere situatie. De nieuwbouw duurt naar verwachting ruim 1 jaar. Evert Teunissen van de stichting Struikelstenen de Bilt is koninklijk onderscheiden. Hij is door burgemeester Haverkamp gelauwerd tijdens een symposium over struikelstenen. Teunissen ontvangt het lintje voor zijn werk binnen het bestuur van de stichting en het vele onderzoek dat hij voorafgaand aan de plaatsing van struikelstenen gedaan heeft. Hij wordt gezien als een grote verbinder in de contacten met de nabestaanden van de Joodse slachtoffers. De stichting Struikelstenen de Bilt plaatst deze zomer de laatste van de in totaal 127 struikelstenen die in de gemeente de Bilt gelegd worden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst Fiat heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De Fiat deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandervoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig. Het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio door het lange Pinksterweekend. Er staat, we gaan nu richting de 100 kilometer file in totaal. Zo staat het vast op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar sta je in de file tussen afrit Den Dolder en Utrecht 5 tot 10 minuten. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Loenen en knooppunt Waterberg zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn hierdoor afgesloten en de vertragingstijd bedraagt meer dan een uur. En de A50 Arnhem richting Os, daar staat het vast tussen Renkum en Ravenstein. 20 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Opnieuw een plofkraak in Bilthoven. Een pinautomaat in een kapperszaak in het winkelcentrum Planetenbaan was vrijdagmorgen het doelwit. Een man die bezig was de markt op te bouwen vertelde aan een verslaggever van RTV Utrecht dat hij twee jongens met een breekijzer op een scooter voorbij zag komen. De twee hielden volgens hem hun helm op.

0: op en gingen richting het winkelcentrum. Een deel van de ingang van het winkelcentrum tussen een bloemenwinkel en de kapperszaak is zwaar beschadigd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De partijen BVH Lokaal, Pro Heuvelrug, D66 en de VVD gaan mogelijk het nieuwe college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vormen. Formateur Bert Blazen heeft die partijen gevraagd om een wethouder aan te bevelen. De vier beoogde coalitiepartners hebben inmiddels Anouk Haaksma, Koos de Bruin, Karin Ooyevaar en Jacco Bartels voorgedragen als kandidaatwethouders. De afgelopen weken is er in meerdere gesprekken met de formateur gewerkt aan een raadsprogramma. De publicatie daarvan is naar verwachting in de loop van volgende week. In het nieuwe college heeft Pro Heuvelrug de plek ingenomen van de SGP. De huidige wethouders Rob Jorg en Gerrit Boonzaaien nemen afscheid. De nieuwe wethouders worden waarschijnlijk op 1 juni benoemd tijdens een extra openbare raadsvergadering. SVM uit Maartensdijk gaat maatregelen nemen om vernielingen op het sportpark tegen te gaan. Dat heeft het bestuur van de voetbalclub bekendgemaakt. De afgelopen weken zijn er buiten openingstijden regelmatig jongeren op het sportpark. Volgens het bestuur zorgt dat steeds vaker voor overlast en schade. Er zijn meerdere doeltjes vernield, brandplekken op het kunstgrasveld gevonden en dugouts zijn beschadigd. SVM gaat camera's rond het sportpark ophangen en laat de gaten in het hekwerk herstellen. De gemeente en politie zijn geïnformeerd en hebben toegezegd dat er extra gecontroleerd zal worden om herhaling van het vandalisme te voorkomen.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12 en morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderloo en Knoppen Waterberg doe je echt 10 minuten langer over. En de A50 van Arnhem verder naar Os tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Tijdens de Dag van het Kasteel opent landhuis Oud Amelis Weert haar deuren voor een programma vol kunst, geschiedenis en rondleidingen. De gidsen geven een rondleiding door de behangkamers en daar ontdek je de unieke 18e en 19e eeuwse behangsels en de verhalen van het historische landhuis. Het landhuis Oud Amelis Weert aan de Koningslaan 9 in Bunnik is zaterdag, zondag en maandag geopend van 11 tot 5 uur. De entreeprijs is 10 euro. Circus Up strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis kids fun zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent zaterdag, zondag en maandag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park in Utrecht. De entreeprijs is €19,50.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12 en morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu 150 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn doe je er een kwartier langer over tussen Baarn en Barneveld. A28 naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht is het oponthoud 20 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Heteren en Ravenstein doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat net geen 200 kilometer file. Maar op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn doe je er een kwartier langer over tussen Baarn en Barneveld. A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Stad en Lelystad 20 minuten extra. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg een kwartier vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Grijshoort en Heteren 20 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os een stukje verderop. Tussen Heteren en Ravenstein. En de N224 van Veenendaal naar Arnhem tussen de A30 en de N304 ook 20 minuten extra. De N307 Lelystad richting Kampen tussen Dronten en de N50 is het op onthoud een kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
12: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. Onderzocht wordt of er echt sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij de infectie heeft opgelopen. De aangekondigde blokkade van het spoor bij Utrecht Centraal mag morgen niet doorgaan. De burgemeester van Utrecht vindt de actie van Extinction Rebellion levensgevaarlijk en noemt het spoor geen plek om te demonstreren. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. Het weer, zonnig en droog, het is zo'n 25 graden, morgen nog een paar graden warmer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat 200 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat 16 kilometer ervan tussen Baarn en Voorthuizen. Dat kost je 25 minuten extra. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg ook 25 minuten vertraging. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem voor het Knoopend Grijshoort een kwartier vertraging. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Den Dolder en Nijkerk rijdt het langzaam over 20 kilometer. Dat kost je nu 40 minuten extra. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. Dan ben je ook langer onderweg op de N224 Veenendaal-Arnhem voor de aansluiting met de N304. En op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de aansluiting met de A50 een kwartier vertraging ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Weel van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 25 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Voorthuizen. Een kwartier extra ben je kwijt op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoop het Waterberg. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Strand Nulde 21 kilometer langzaam rijden. En dat kost je een half uur extra. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os doe je er ook een half uur langer over tussen Knoop het Grijshoort en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
16: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. Waarschijnlijk ging het mis door een lekkage aan een ondergrondse afvoerleiding van een gastank. De arbeidsinspectie is bezig met onderzoek. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt met een mogelijke ebola-infectie opgenomen. Onderzocht wordt nog of die patiënt daadwerkelijk ebola heeft. In Congo is momenteel een grote uitbraak van het virus. En Extinction Rebellion mag morgen geen actie voeren op het spoor bij Utrecht Centraal. De burgemeester van Utrecht vindt die blokkade levensgevaarlijk en noemt het spoor ook geen plek om te demonstreren. Het weer blijft lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook. Maximaal 29 graden. Later in het noorden kans op een bui.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 140 kilometer file in het midden van het land. 16 kilometer daarvan staat op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Stroe. 25 minuten extra kost je dat. A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg ook 25 minuten vertraging. A28 Utrecht-Zwolle. Tussen Soesterberg en Strand Nulde. 40 minuten vertraging. Dan de A50 van Arnhem naar Zwolle. Tussen Loenen en Vaassen. Een kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En vanuit Arnhem naar Os over de A50 doe je er nog 20 minuten langer over tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En 225 van Rhenen naar Oosterbeek. Tussen Wageningen en de aansluiting met de A50 bij Renkum heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land nog een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de N224 Veenendaal-Arnhem voor de aansluiting met de A12 heb je een kwartier vertraging. Dan de N225 Renen richting Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 bij Renkum. 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
0: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde dat opnieuw via de rechter tegen te houden. Maar die stelt dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte geoorloofd was. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, WW en WIA aan te passen. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe die sociale zekerheid betaalbaar kan blijven, zegt premier Jette. En de KNVB is akkoord met de overname van Vitesse door een groep Arnhemse ondernemers. Daarbij worden de buitenlandse eigenaren losgekoppeld van de club. De overname van de aandelen moet voor half juni rond zijn, want dan moet de begroting binnen zijn bij de KNVB. Het weer dan, het is onlang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook, maximaal 29 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nog 50 kilometer file. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn heb je tussen Stroe en Kootwijk 10 minuten extra nodig. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Er is een ongeluk gebeurd op de N344, de weg Voorthuizen-Apeldoorn. De hoogte van de Koningin Juliana-toren is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
13: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
12: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan, vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Voorthuizen en Stroe is de vertraging 10 minuten. En de N344 Voorthuizen-Apeldoorn is tussen Hoogsoeren en de Koningin Juliana-Toren in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
15: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
17: Roulette FM. Blik op het weekend met Ruben Kaai.
18: Het weer. Het wordt zeer warm. 60.017 graden.
19: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

Ja, en een heel hartelijk welkom op deze vrijdag, de 22e van mei. Het is, het is bijna 7:15, maar dat maakt niet uit. Blik op het weekend, uitzending 130. Wauw. Ja, dat is toch wel wat. Ik dacht, ik doe even een kleine... Misschien is het wel leuk. Dat hebben we vast wel. Iets van een... Een feest doet, dat doe ik hem gewoon opnieuw. Snap je? Is dit wat... Even kijken hoor. Dit heb ik niet voorbereid hoor. Dit denk ik nu ook maar gewoon. Ja, zoiets. Ja. Oké, dat doen we even opnieuw. Mijn naam is Ruben Kaai met de uitzending 130 van Blik op het Weekend. Dat klinkt een stuk leuker. Goed. Deze week ook gewoon weer een goed gevuld programma vandaag. Ja, zomerse temperaturen buiten de... Ja, je ontploft zelf buiten al. Het enige wat nog ontbreekt is de radio die ontploft. Daar gaan we de komende 2 uur goed voor zorgen. Met onder andere de New Music Friday Update. Rubens onderzoeksredactie, Spimpampet, muziekeditie, het spelletje Oud en Nieuw. Alex komt voorbij in een Alex Danshoekje. Het is tijd voor moppentijd en ook tijd voor hoeveel procent van de mensen. Nou, als je het mij vraagt, ja, dan ongelooflijk veel te beleven, zoals eigenlijk elke week. Maar, er is wel één maar, want ja, het is wel heel saai om dat in mijn eentje te doen. Daarom wil ik jou vragen om jouw telefoon erbij te pakken. Zet je glaasje wijn even aan de kant. Zet je biertje aan de kant. Geef uit zonnetje. Pak even je telefoon. En stuur even een berichtje naar 06 16 14 36 80. Want nou, ik ben ongelooflijk benieuwd wat jij vandaag hebt gedaan. Ben je lekker in het zonnetje gaan zitten? Heb je een terrasje gepakt? Zit je op een terras? Dat lijkt me wel sterk. Maar nou, het kan. Hè. Alles kan. Wat je gegeten hebt, wat je gaat doen vanavond, wat je morgen gaat doen. Want morgen, ongelooflijk, nog een graadje warmer. Ongelooflijk. Gisteren was mijn onderbroek nat door... Dat is een heel smiddenverhaal. Gisteren was mijn onderbroek nat door de regenval en nu door de guts, door het zweet. Dus goed, het weer nog. Vanavond en vannacht is het lang warm. Vanavond, dan koelt het af. Ik heb weer een typfoutje gemaakt. Er staat 145 graden, maar het is 14 graden. Morgen, zomers warm en 8.

0: Mars en Marry You.
1: Oud en nieuw.
0: Ja, en het is de hoogste tijd voor het spelletje Oud en Nieuw. Waarbij de keuze hebt tussen twee platen. Een oude plaat die gemaakt is voor het jaar 2000. En een nieuwe plaat die is gemaakt na het jaar 2000. Zo simpel is het eigenlijk. En deze week gaat de battle tussen LSDJ en Better Off Alone uit 1999. Of deze van Ellie Goulding, Burn uit 2000.

Ja, een 53-jarige vrouw uit Italië die heeft wel iets heel vreemds ontdekt in haar buik. Ja, maanden na een operatie in een privékliniek was dit. Het ging om een schaartje van meer dan 15 centimeter... dat per ongeluk in haar lichaam was achtergelaten door een chirurg. Ik moet er niet aan denken. Een vrouw werd in oktober geopereerd in een kliniek in Napels. De operatie leek goed te gaan en kort daarna mocht ze ook gewoon weer naar huis. Maar ja, daarna begon toch wat ellende. Ze kreeg namelijk hevige buikpijn en voelde zich steeds slechter. En op een gegeven moment werd ze zelfs onwel en viel ze ook flauw. Ze gingen meerdere keren naar de artsen, maar niemand kon meteen wat vinden wat er nou mis was. En pas maanden later werd pas met een scan duidelijk wat de oorzaak was. Een chirurgisch schaartje zat nog in haar buik. Ja, het voorwerp was tijdens de operatie vergeten en bleef dus achter in haar lichaam. Ja, de vrouw had dus lange tijd pijn en klachten zonder te weten waarom. Toen het schaartje uiteindelijk wel werd gevonden, werd ze opnieuw behandeld om het dan daadwerkelijk te verwijderen. Dat mag wel. Ja, de zaak heeft veel aandacht gekregen, omdat het laat zien dat er iets ernstigs mis kan gaan in het ziekenhuis, zelfs in een privékliniek, waar mensen juist de goede zorg verwachten. De chirurg die de fout maakte is aangeklaagd en er wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat een medisch instrument in het lichaam werd achtergelaten. Ja, voor de vrouw is het een zware en pijnlijke ervaring geweest, maar ze is inmiddels wel gewoon geholpen. Het incident roept vragen op over de veiligheid en de controle tijdens operaties. Ja, ik heb toevallig één keer een operatie meegemaakt, dat spreken we echt jaren geleden. Dat was mijn blinde darm, die heb ik inmiddels niet meer. Die details bespaar ik je gelukkig. Nou ja, het is helemaal niet prettig. Dat kan ik je wel vertellen, maar ik kan er echt niet aan denken dat dan zo'n schaartje of in ieder geval iets van dat gereedschap dan in je buik blijft zitten. Nou, ik kan het echt niet hebben. Nee. Nee, ik ben. Nee, dat moet je mij echt niet voor wakker maken. Waar je mij in ieder geval wel voor wakker moet maken. En ik vind dit misschien. Kijk, als je naar buiten kijkt, het is nog steeds gewoon zonnig. Op dit moment is het 24 graden hier in de beeld waar de studio zit. En met 24 graden en een lekker zonnetje. En de zomerhit van 2026. Justin de Wild en Cheerio.

Als je mij vraagt, is het echt zeker weten de zomerhit van 2026. Ongelooflijk, ik vind het zo'n heerlijke banger. Goed, oké. Zometeen is het in ieder geval tijd voor de uitslag. In ieder geval van het spelletje Oud en Nieuw. En daar pak ik even de appbox bij. Want ik heb net ook toevallig gevraagd wat mensen vandaag allemaal gedaan hebben. Ik heb hier onder andere iemand die zegt de oude plaat. En ook dat hij de hele dag in de zon heeft gezeten. Ja, natuurlijk. Ik hoop wel dat hij goed ingesmeerd heeft. Want ik moet wel zeggen, het valt wel mee. Ik heb de hele dag al binnen gezeten vandaag. Beetje jammer. Dat vind ik zo flauw. We mochten niet buiten zitten. Hebben van die mooie picknickbankjes buiten. Lekker in de ochtend in de schaduw. In de middag een klein beetje in de zon. Lekker in het windje. Gewoon niet te warm, niet te koud. Gewoon perfect eigenlijk. En dan krijg je uiteindelijk te horen. Op de vraag, mogen we buiten zitten? Nee, dat mocht niet. Nee. Nee, ja, dat mocht niet. Nou, dus we zijn maar binnen gaan zitten. Ik droop weg. Maar goed, antwoord op de vraag. Wat is de tussenstand van een spelletje Oud en Nieuw? En eigenlijk vind ik dat wel een hele goede vraag.

0: minste 2 maanden, met ingang van uiterlijk half juni. Het college heeft dus 4 weken om de opvang te regelen. De burgemeester schrijft in de brief de zorgen over veiligheid en leefbaarheid serieus te nemen. In de komende weken volgen er gesprekken met inwoners, ondernemers en instanties om de opvang goed te kunnen regelen. Woningcorporatie Woongroen is gestart met de bouw van 36 huurappartementen aan de Weegschaal in Bilthoven. De ruimte was vrijgekomen nadat de flat was afgebroken die door een gasexplosie in 2022 zwaar beschadigd was. Bij de sloop van het oude gebouw was veel aandacht en tijd nodig voor vleermuizen en huismussen die zich er gevestigd hadden. Met tijdelijke huismus- en vleermuiskasten in de wijk en voorzieningen in de nieuwbouw kunnen deze beschermde diersoorten op de plek blijven. Het nieuwe woongebouw bestaat uit 36 appartementen. Het gebouw krijgt 5 verdiepingen, waardoor er ruimte is voor 8 extra woningen ten opzichte van de vroegere situatie. De nieuwbouw duurt naar verwachting ruim 1 jaar. Evert Teunissen van de stichting Struikelstenen de Bilt is koninklijk onderscheiden. Hij is door burgemeester Haverkamp gelauwerd tijdens een symposium over struikelstenen. Teunissen ontvangt het lintje voor zijn werk binnen het bestuur van de stichting en het vele onderzoek dat hij voorafgaand aan de plaatsing van struikelstenen gedaan heeft. Hij wordt gezien als een grote verbinder in de contacten met de nabestaanden van de Joodse slachtoffers. De stichting Struikelstenen de Bilt plaatst deze zomer de laatste van de in totaal 127 struikelstenen die in de gemeente de Bilt gelegd worden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: Ruben Kaai. Zometeen de New Music Friday Update. En eerst Tanya Cross en Break Your Arm.

0: Taya Cruz en Break Your Heart.
1: Psst, het is vrijdag. New Music Friday.
0: Ja, afgelopen nacht, 12 uur, zijn er weer een groot aantal nieuwe nummers uitgebracht. En in deze update op de hoogte van wat er allemaal nieuw is en die je zeker eens moet gaan beluisteren. En de bankzitters, die zijn vooral populair op YouTube, maar ook sinds een paar jaartjes in de muziekwereld. En dit is een nieuwe single, Multimiljonair.

0: miljonair.
1: De bank zit dus met een nieuw nummer, multimiljonair.
2: Oud en nieuw.
1: Bijna te laat ook. Goed, het is tijd. De hoogste tijd, de vooruitslag van het spelletje Oud en Nieuw. De keuzes voor deze week waren als volgt: LSDJ en Better Off Alone,

0: Paul McCartney en de Earcatcher van deze week. Morgen rond 11:15 een nieuwe Earcatcher. Dan sportnieuws. Ja, vorige week had ik het beloofd. Even een kleine update van de wedstrijd in de play-offs van de hoofdklasse hockey hier bij de dames. Daar stond Stichtse tegen Amsterdam in de halve finale. De tweede wedstrijd van het tweeluik. En die heeft zich alleen niet weten te plaatsen voor de finale van de play-offs om het landskampioenschap dus. Het verloor op eigen veld de ploeg in de returnwedstrijd naar Amsterdam. Na shootouts, na de reguliere speelde, was namelijk 1-0. Dat maakte de stand uit mijn hoofd. Dat maakte de stand 3-3 uit mijn hoofd. En na de volgende dus shootouts. Vorige keer had ik het uitgelegd dat zijn, als je gelijk speelt, dan zijn het de shootouts. Dat is natuurlijk een penalty-reeks met een op-talkie manier. Zo kan ik hem wel een beetje beschrijven. Het lukte niet heel erg. Maar goed, vlak voor het einde van de tweede kwart brak Lotte Ruts in de rebound van de strafcorner toch die 1-0 op binnen. Ja, in de derde en de vierde kwart was Stichtse wel sterker. Maar Amsterdam werd gewoon niet gescoord. Ja, de zenuwen waren toch te veel. En daardoor hebben ze dus helaas de finale niet gehaald. Ja, dat vond ik toch wel heel jammer. Ja, ik hockey zo wel mee leven. Dus vond ik toch jammer. We hadden echt het idee van dit gaan we winnen. We hebben nog nooit die landstitel gehaald namelijk, dus dat gaan we wel winnen. Maar goed, die finale wedstrijd, die is bij de vrouwen morgen. En dat is morgen om 12:15. Dan strijdt diezelfde Amsterdam dus tegen het Den Bosch. Even voor de duidelijkheid, Den Bosch heeft al volgens mij 24 keer de landstitel gewonnen. Amsterdam 3 keer, steeds 0 keer. Dus we gaan het zien morgen dus 12:15 live bij de NOS te zien in NPO 1. Voor het mannenhockey, dat is er ook. De finale staat daar Amsterdam-Rotterdam tegen elkaar. Dat wordt ook live volgen op de NOS NPO 1. Maar dan om 4 uur. En als Stichtse zou ik zeggen, we maken ons helemaal niet gek. Want volgend jaar gaan we het alsnog niet proberen. Dus echt niet gek laten maken.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet

0: niet gek.
1: Leuk kleine Samuel te nemen, maak me nou niet gek. Nee, veel mensen hebben verschillende party tricks. Ja, ongelooflijk. Ik kan een paar van me voordoen. Buurman, kan ik hartstikke goed. En Mickey Mouse, hartstikke leuke party tricks. Echt heel leuk. Maar ik heb dus nog een leuke party trick, want ik heb namelijk... ik heb namelijk wel een leuk grapje. Dat vind ik altijd wel leuk om te vertellen. Stel je voor je... Ik vind een scheet laten vind ik dus hetzelfde als de Voice of Holland. Een scheet laten in de trein bedoel ik dan. Als je een scheet laat in de trein... dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als Voice of Holland dus. Want als je een scheet laat, dan draai je vanzelf vier mensen om in de trein, toch? Ja.

0: Don't stop loving.
1: Ja, dat is een goed idee. Ik zou altijd vinden om blijven houden. Dat is wel zo leuk. Goed. Ook zo leuk is dat we tweede uur nog meer gas gaan geven met zometeen het NOS nieuws en ook het nieuwsoverzicht. De kleine, het is serieuzere dingen. Verder nog iets serieus, namelijk Rubens onderzoeksredactie. Ja, dan ga ik toch weer wat moois onderzoeken. Ja, ik heb toch wel wat moois, namelijk over bijen. En dat is hartstikke belangrijk. En in Rubens onderzoek. En ze hebben dan ook tijd voor hoeveel procent van de mensen. Ik hoor graag welk percentage jij denkt bij. Hoeveel procent van de mensen zegt ik hoef niks en pakt uiteindelijk toch iets. Dus hoeveel procent van de mensen zegt ik hoef niets en pakt uiteindelijk dan toch iets. 06 16 14 36 80. Stuur het percentage en dan zometeen het antwoord.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
9: Renate de Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
10: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
9: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
11: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
9: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
0: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.

0: Red FM, vrijdagavond Raccoon. En het is al laat toch? En het valt eigenlijk mee, het is pas 10:10. Dat betekent tijd voor het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdagavond, even na 8 uur. Dit is het nieuwsoverzicht.
0: Ruben Kaai. Er is opnieuw een plofkraak in Bilthoven. Een pinautomaat in een kapperszaak in het winkelcentrum Planetenbaan was vrijdagmorgen het doelwit. Een man die bezig was de markt op te bouwen vertelt aan een verslaggever van RTV Utrecht dat hij twee jongens met een breekijzer op een scooter voorbij zag komen. De twee hielden volgens hem een helm op en gingen richting het winkelcentrum. Een deel van de ingang van het winkelcentrum tussen een bloemenwinkel en de kapperszaak is zwaar beschadigd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En het is al de tweede plofkraak in korte tijd in Bilthoven. In februari was een geldautomaat aan de Julianenlaan ook al doelwit. Dat is wel grappig. Ik kan hier, als ik hier uit het raam kijk, als ik zo kijk... Dan zie ik het gewoon zitten. Ja, het is helemaal niet goed. Woningcorporatie Woongroen is gestart met de bouw van 36 huurappartementen aan de Weegschaal in Bilthoven. De ruimte was vrijgekomen nadat de flat was afgebroken die door een gasexplosie zwaar beschadigd was. Bij de sloop van het oude gebouw was veel aandacht en tijd nodig voor vleermuizen en huismussen die zich hier gevestigd hadden. Met tijdelijke huismussen- en vleermuiskasten in de wijk en voorzieningen in de nieuwbouw kunnen deze beschermde diersoorten op de plek blijven. Het nieuwe woninggebouw bestaat uit 36 appartementen. 28 daarvan zijn sociale huurwoningen en 8 middeldure woningen. Het gebouw krijgt 5 verdiepingen, waardoor er ruimte is voor 8 extra woningen ten opzichte van de vroegere situatie. De nieuwbouw duurt nu naar verwachting ruim een jaar. Ja, en dan krijg je van mij nog het weer. Het is vanavond nog lang warm. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 14. Morgen ook weer, ik kan toch wel zeggen, zomers warm. Temperaturen van, hou je vast, 28 graden, ongelooflijk.
2: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
3: Hoeveel procent van de mensen?
0: Maar eerst zometeen tijd voor hoeveel procent van de mensen met antwoord op de vraag. Hoeveel procent van de mensen die zegt, ik hoef niks. En pakt uiteindelijk dan toch iets, percentages rollen binnen. Maar meer is altijd welkom. En zometeen ook, hoeveel procent... Ja, dat heb ik net gezegd trouwens. Ook zometeen Rubens onderzoeksredactie. Potverdikke, maar ik ben er goed bij. En Bieber Rexha komt eraan.
4: Je luistert naar de radio, naar de vrijdagavondshow.
0: Ik lees hier gewoon een dingetje voor, dan,

0: Bieber Rexha en Faithless en nieuwe Relegation. Nou, ongelooflijk, wat een lekker nummer. Ja, je moet wel zeggen, goed. Ja, goed mevrouw. Goed, gisteren. Dan even terug naar gisteren. Want gisteren was het de dag van de bij. En het blijkt dus dat bijen erg belangrijk zijn. Dat is wel duidelijk. Maar de precieze vraag, waarom? Goed nieuws, ik heb het voor je uitgezocht. En daarom is het tijd voor...
1: Rubens onderzoeksredactie.
0: Ja, bijen zijn ongelooflijk belangrijk voor natuur en voor mensen. Ze zorgen voor bestuiving van bloemen, planten en bomen. Zonder bestuiving zouden veel vruchten en groenten niet kunnen groeien. Denk aan appels, aardbeien, komkommers en noten. Al deze voedingsmiddelen bestaan grotendeels dankzij de bijen. Ja, bijen vliegen van bloem naar bloem en nemen dat stuifmeel mee. Zo helpen ze planten zich voort te planten. Vind ik een leuke zin. Zo helpen planten zich voort te planten. Ook maken bijen honing. En honing is niet alleen lekker, maar ook voor natuurlijke voedselbronnen. En voor zowel mens als dier. In de natuur zijn bijen een belangrijk deel van het ecosysteem. Ja, daar dreigen ze ook nog aan bij. Veel dieren zijn afhankelijk van planten die door bijen worden bestoven. Zonder bijen zouden de biodiversiteit, wat een moeilijk woord, biodiversiteit sterker afnemen. En zouden ecosystemen minder stabiel worden. Ja, dat is niet best. En daarom is het beschermen van bijen erg belangrijk. Helaas hebben bijen het moeilijk door pesticiden, klimaatverandering en verlies van het leefgebied. Mensen kunnen helpen door bloemen te planten die bijen aantrekken en door minder chemische middelen te gebruiken in de tuin. Ook kleine acties zoals het plaatsen van een bijenhotel kunnen toch nog best een groot verschil maken. Elke bij die draagt bij, dat vind ik ook heel leuk. Dat vind ik ook heel leuk. Ik heb het even niet zo gemaakt. Goed, elke bij draagt bij aan het grote geheel van de natuur. Hun werk leidt klein, maar even een enorm... Ik zit steeds te denken. Laat maar. Komt zo nog wel. Ja, zonder bijen zou voedselketens verzwakken en zou het leven op aarde veel armer worden. Daarom moeten we goed voor deze kleine en maar krachtige insecten zorgen en hun leefomgeving beschermen met onze toekomst. Die verbinden namelijk mensen en natuur op een bijzondere manier die we niet mogen verliezen. Die rol in de wereld is zo onmisbaar en verdient onze aandacht en zorg elke dag opnieuw door kleine keuzes te maken. Dus kleine keuzes, dus als je nog geen insectenhotel hebt, moet ik zelf ook doen thuis, dan kan het allemaal, is goed voor de bij. Want, ik moet hem even goed verwoorden nu, een bij hoort erbij.
1: Rubens onderzoeksredactie.
0: Nou, als dit de quote van de dag niet haalt, dan weet ik het ook niet meer. Nee, echt niet. Maar goed, we zijn in ieder geval weer een dagje ouder. Trobi, Fleming en Snelle.

Hoeveel procent van de mensen elke week een nieuwe? Aan jou dan de vraag, hoeveel procent van de mensen datgene doen? Net maakte ik hoeveel procent van de mensen voor deze week bekend, namelijk... Hoeveel procent van de mensen die zegt, ik hoef niks, en pakt uiteindelijk toch wel iets? Ja. Volgens mij gebeurt het best wel veel. Tenminste, ik heb er veel mee te maken. Maar ja, dat betekent niet dat het percentage 100% is. Even een kleine greep uit den appbox. Ja, ik heb namelijk een paar appjes. Ik heb iemand die hier zegt 64%. Ik heb iemand die ook zegt 42% en dat is heel flauw, want er staat bewerkt onder. Ik zag eerst dat hij 32% zei. Ja, dat hou ik allemaal bij. Eerste antwoord is gegeven, 32%. Nou, flauw. Dat is heel flauw. Ja, ik ben flauw. Kom maar. Goed. Degene had al gewonnen met spelletje Oud en Nieuw, dus dan mag dit ook wel, vind ik. Ja, goed. 32% dus. Verder, allemaal stemmen. Ja, is eigenlijk allemaal wel laag. Dat vind ik wel jammer, want alles zit onder de 50. Maar het is wel boven de 50. En inmiddels, ik doe eigenlijk alles boven de 50. Als je ooit een percentage instuurt, doe gewoon boven de 50, zit je gegarandeerd goed. Ik ga volgende week expres onder 50 doen. Goed. Nee, het goede antwoord is de 78% van de mensen die dit doet. Ja, niks doen betekent vaak dat iemand op dat moment geen zin heeft in iets lekkers. Maar zodra dan wat eten dan toch in je gezichtsveld komt, je ruikt het, je snuift zo die geur. En dan dat komt gewoon dichterbij. En dan denk je van, ja, maar als anderen doen, dan kan ik het ook doen. En dan denk je van, ja, eentje kan wel nog, eentje dan nog, eentje dan en dan ga ik naar huis nog. Ja, dat, zo werkt dat dan. En voor ik weet pak je dan ook iets. En eigenlijk was dan het idee om dat dan niet te doen. Ja. Ik heb dit niet. Ik ben een van die andere 42%. Nee, 22%. ik heb een rekening samen gewoon geld hoor. Maar ik kan niet. Ja. Maar ja, ik ben zeker een van die andere 22%, want ik zeg nooit nee tegen eten. Zo kan je het ook kijken, toch? Ja, ik zeg gewoon nee. Als je een bitterbal komt, oh lekker, een bitterbal vind ik wel heel lekker. Toch, zeg zo moet zien. Ik vind dat wel heel slim, toch? Gewoon lekker genieten. Maar met mate, hè jongens, met mate.

0: 9. Zometeen, ja, ik heb er toch weer zin in. Ik ben nog even de kleine finishing touch aan het geven. Voor Moppentijd. En ik, ja, ik heb toch wel echt... Ik heb een speciale gast zometeen, jongens, die Moppentijd. Die heeft... Ik heb namelijk één mopje die ik weg ga geven. Vorige keer waren er 2. Het pakte zo goed uit dat ik er dit keer 1 ga weggeven. Nou, weet je hoe vorige week liep? Zometeen ook tijd voor Alex Danshoekje, over hem gesproken. Ik zie hem nu op de fiets binnenkomen, dus ja, dat zometeen. Eerst regio-nieuws. Inmiddels 1 minuut over 8:30. Ongelooflijk.
1: Roulette FM, regio-nieuws.
2: Opnieuw een plofkraak in Bilthoven. Een pinautomaat in een kapperszaak in het winkelcentrum Planetenbaan was vrijdagmorgen het doelwit. Een man die bezig was de markt op te bouwen vertelde aan een verslaggever van RTV Utrecht dat hij 2 jongens met een breekijzer op een scooter voorbij zag komen. De 2 hielden volgens hem hun helm op en gingen richting het winkelcentrum. Een deel van de ingang van het winkelcentrum tussen een bloemenwinkel en de kapperszaak is zwaar beschadigd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De partijen BVH Lokaal, Pro Heuvelrug, D66 en de VVD gaan mogelijk het nieuwe college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vormen. Formateur Bert Blazen heeft die partijen gevraagd om een wethouder aan te bevelen. De 4 beoogde coalitiepartners hebben inmiddels Anouk Haaksma, Koos de Bruin, Karin Ooyevaar en Jacco Bartels voorgedragen als kandidaatwethouders. De afgelopen weken is er in meerdere gesprekken met de formateur gewerkt aan een raadsprogramma. De publicatie daarvan is naar verwachting in de loop van volgende week. In het nieuwe college heeft Pro Heuvelrug de plek ingenomen van de SGP. De huidige wethouders Rob Jorg en Gerrit Boonzaaien nemen afscheid. De nieuwe wethouders worden waarschijnlijk op 1 juni benoemd tijdens een extra openbare raadsvergadering. SVM met Maartensdijk gaat maatregelen nemen om vernielingen op het sportpark tegen te gaan. Dat heeft het bestuur van de voetbalclub bekendgemaakt. De afgelopen weken zijn er buiten openingstijden regelmatig jongeren op het sportpark. Volgens het bestuur zorgt dat steeds vaker voor overlast en schade. Er zijn meerdere doeltjes vernield, brandplekken op het kunstgrasveld gevonden en dugouts zijn beschadigd. SVM gaat camera's rond het sportpark ophangen en laat de gaten in het hekwerk herstellen.

0: wel even aan. Ik heb mezelf natuurlijk ook aan. Ongelooflijk. Ik heb de korte broek zeker aan. Maar zonder korte broek zie je mij niet lopen. Dit weer, hoor. Het is echt bizar warm. Ik ga het niet nog een keer vertellen. Begin van de uitzending, vertel dit, dan ga ik niet nog een keer vertellen. Ben je een beetje smerig verhaal? Dat is hartstikke smerig verhaal. Goed. Vanaf de vlacht is het gewoon. Het komt een beetje af naar 14 graden. Morgen! Ja, het kan. Het wordt gewoon nog en ook nog warmer, namelijk 28 graden.
1: Ruben Kaai.
0: Jeetje. Maar goed, eerst moppetijd, zometeen. Na tsunami. Een tsunami, hè, van moppen. Ongelooflijk.

0: overspel.
1: Ja, heel simpel. Wat is het toppunt van overspel? Dat is dan jouw vraag. Ja. Wat is het toppunt van overspel met het goede been uit het verkeerde bed stappen?

0: Ik heb zin om de Belg in de zeik te nemen. Dat gaan we doen ook. Want hoe vangt een Belg een haas?
1: Ja.
0: Hoe vangt een Belg een haas? Nou, hij gaat achter een boom staan. En doet dan het geluid
2: van wortelna.
1: Oh.
0: Die arme Belgen. Die arme Belgen. Oké, nog eentje dan. Want waarom neemt een Belg altijd een fruitschaal mee naar bed? Kan je beter een bruine fruitschaal mee naar bed nemen? Maar hij neemt een fruitschaal mee naar bed. Geen idee waarom. Ik had trouwens fruit liggen bij onze school vandaag. Ja, lag gewoon gratis fruit. Heerlijk. Hartstikke lekker, joh. Appeltje meegenomen. 3 mandarijntjes. Heerlijk. Maar waarom neemt een Belg altijd een fruitschaal mee naar bed?
1: Waarom?
0: Ja.
1: Oh.
0: Oh. Oh. Ja, om zijn vrouw natuurlijk te bevruchten.
1: Ja.
0: Oké, tijd voor de gast van de avond.

0: Waarom mag ik nou maar één mop doen in plaats van twee?
1: Nou, dat heeft te maken met dat het zo ongelooflijk goed was.
0: Oh.
1: Nou, ik zou zeggen, vertel je mop.
0: Oké. Er komt een olifant het toneel op. Toneelstuk.
1: Ik denk, ik heb zo'n vermoeden dat het volgende keer geen mop wordt. Nee. Terug naar de... Ik ben het woord kwijt.
2: Wacht.
1: Dat zal wel. Waarom? Kut. Dat is zonde. Waarom zit er een stuur op je fiets? Waarom zit er een stuur op jouw fiets? En op mijn fiets. En op zijn fiets en op haar fiets. Op het fiets. Op de fiets, op een fiets. Alles gehad, maar waarom zit er nou een stuur op je fiets? Nou! Omdat je anders de bel in je handen moet houden. Is zo lastig fietsen. Ja, vind ik toch, ja, dat is toch onhandig, hè? Weet je, dan kan je zo moeilijk sturen en dan, ja, nee, er wordt niks. Nee, er wordt niks. Oké. Een man of een vrouw, ligt eraan hoe je het bekijkt, hoe je het wil bekijken. Een man of een vrouw met donkere kleren loopt midden op de weg. Je hebt een hele brede weg, hè? Hele breed, echt heel breed. Maar die loopt in het midden van de weg. En de straatverlichting. Bam! Ineens uit. Ja. En toen kwam ineens een auto aangereden. Ja. Met verdoofde lichten. Gedoofde lichten. Verdoofd is wat anders. Gedoofde lichten. Hij heeft een spuitje gekregen van de dokter. Flauw. Die vind ik zelf wel leuk. Met gedoofde lichten. Want ja, de lichten waren net uitgevallen. Ja, heel gek. Die was recht op diegene. Maar, er is iets geks. Want, toch, is die auto niet op die man of vrouw ingereden. Het was niet bam, hoe, ho. Nee. Nee. Maar, hoe kan dat? Nog één keer dus. Een man of een vrouw, zwarte kleren, zwarte auto, straatverlichting uit. Hé, maar toch is hij niet die man geraakt, die auto. Hoe kan dat?

0: op de weg. Country Roads.
1: Pim, pam, pet. Muziekeditie.
0: Elke vrijdagavond spelen we het spelletje Pim, pam, pet. Muziekeditie. En ja, het is echt eigenlijk heel simpel. Ik draai namelijk aan het Pim, pam, pet rad. Daar komt een letter uit. En dat is dan de beginletter van de artiest die ik vervolgens ga draaien. En het rad heeft er zin in, want hij draait al. En hij staat stil op de letter. De letter I. Ongelooflijk, de letter I, jongens.
2: Ja.
0: De letter I van is. Van letter is. Is, ja. Welke het hoor je? Dat hoor je. Soms.
3: Yes, all we care about is some party. Keeping them good vibes in the air.

trompetmuziek editie. We hebben het aan het rad gedraaid. Daar kwam de letter I uit. Van is een iris. En ja, dat was wel. Ik kan ook niks bedenken hiermee. Irritant vind ik dat, had ik niks aan bedenken. Goed, de letter I kwam er dus uit. Ja, een aantal dingetjes zijn er binnengekomen, waaronder deze.

0: Ja, en elke vrijdagavond rond 10 voor 9 hoor je Alex Danshoekje met de vaste luisteraar Alex van Stam. Welke lensplek hebben we deze vrijdag? Dat is de vraag, Alex.
1: Zeker. Goedenavond, luisteraars. Ja, we hebben nu een goede cd van Anastasia.
0: Ja, ik had heel eerlijk gezegd nog nooit van haar gehoord.
1: Nee, ik ook niet. Ik heb hem weer meegenomen thuis. Dus ik denk, ja, die kunnen jullie wel even draaien op vrijdagavond.
0: Ja, want jij hebt een hele collectie thuis. Klopt. Van cd's en weet ik wat allemaal.
1: Ik heb 100 in mijn cd-rek.
0: 100? Nou, als ik het even helemaal voor me zie, dan zie ik deze hele muur zie ik zo vol met cd's.
1: Juist.
0: Zal ik vertellen hoeveel ik er hier heb voor mijn neus?
1: Nee.
0: 8.
1: Oh, dat valt er mee.
0: Nou, dat is ook 100, toch?
1: Klopt.
0: 8 is het nieuwe 100.
1: Zeker, ja.
0: Vind je niet? Dat ze wel handig zijn in euro's. 8 euro heb je eigenlijk 100 euro.
1: Klopt. En vroeger had je de gulden, kocht je een plaatje bij Kareltje op de Mariaplaats.
0: Ja, volgens mij ook niet zoveel, toch? Volgens mij ook niet zoveel, toch?
1: Nee, klopt.
0: Nee. Ja, tegenwoordig, die prijzen die gaan echt door het dak.
1: Hou maar op, jongens.
0: Ik denk echt dat zit die kurk in het plafond. Als je die kurk eruit hebt, ga je zomaar met een pijl doorheen. En dan kom je
1: door het dak heen.
0: Ja, verschrikkelijk. Helemaal niet lekker. Helemaal niet lekker. Maar goed. Ik heb de eerste, ik heb jouw cd even grondig bestudeerd.
1: Zeker.
0: En daarop staat als eerste nummer, staat Paid My Dues.
1: Paid My Dues, ja. Dat is heel goed. Zeker.
0: Ik ben reten benieuwd. Ik ga me ook over reten gesproken. Ik ga me reten.
1: Reten, ja, zeker.
0: Ik geef hem 4 reten. Dat is een flauw grapje. Ik ben benieuwd. Anastasia en Paid My Dues.
1: Zeker.

0: Anastasia en Beat My Juice.
1: Ja, de plaat van jou, Alex.
2: Zeker, ja. Goeie plaat, jongens.
1: Ik had beloofd om hem even een cijfer te geven. Om hem te raten.
2: Ik zeg een 10.
1: Ja, jij zegt een 10. Nou, ik vind het een mooie 8.
2: Ja, ik ken ook een 8. Ja.
1: Kan je daarmee leven, een mooie 8?
2: Ja, ik kan ermee leven, Ruben, vlak voor het weekend.
1: Kijk, goed zo. Zeker. Nou goed, zometeen een plaatje die allemaal cijfer hebben boven de 8. Zometeen Jesse Sprikkelman in
2: de X-Vibe.
1: Zometeen, ja, het is nu 9 uur, maar zometeen direct dus vanaf 9 uur die X-Vibe. Voor nu! Ja, zometeen heel veel plezier met Jesse Sprikkelman. En geniet.
2: Fijn weekend.
1: Geniet morgen van het fantastische weer. Ja, het is 28 graden, lekker zonnetje. En vergeet je niet in te smeren. Hartstikke belangrijk. En dit is de Heavy Kera.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
9: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke weer kwam.
10: De Israëlische minister.
9: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
8: Ja, de 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu The X-Vibe met Jesses Prikkelman.
14: Roulette FM.
15: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
16: Aha.

Lokale clubhuis is weer geopend. Ik ben Jesse. En dit is The X-Vibe. Vandaag schenken we aan de bar Cream Soda. Dat is een frisdrank met daarin vanille of room. En toevalligerwijs is Cream Soda ook de naam van deze.

0: De dagen gaan langzaam voorbij zonder jou. Dirty Vegas en Days Go By is een Zero's Classic. 2001 komt hij uit. En zo zie je maar dat een gebroken hart altijd een goed onderwerp is voor de muziek.
1: Ontdek de beste eclectische house met de X-Vibe.
2: It all started like this.

generatiecheck met je doen. Als ik zeg Kate Morgan, aan wie denk je dan? Ja, denk je aan die CIA-agent uit de serie 24? Kan ik me voorstellen, maar die bedoel ik niet. Nee, ik bedoel Kate Morgan uit Canada. Ze is muzikant en ze kan fantastisch zingen.

Hoe is je Spaans? Heb je woord voor woord mee kunnen zingen met Pepas Verruco, ja? Dan weet je waar het over gaat. Ja, het is een zomerhit 2021. Dus wij baseren het natuurlijk allemaal met zon, zee, strand, drankjes. Maar eigenlijk, ik denk dat ik de magie nu ga verpesten van deze plaat. Gaat het over drinken? Oké, leuk. Roken? En neuken. Ja, echt waar. Pepas Verruco gaat over drinken, roken en neuken. En zo zie je maar, die X-Vibe is een zeer educatief programma.

kun je je nog herinneren? Het was het jaar van de Maya-paniek. 21-12. 2012 zou het zover zijn, zou de wereld vergaan. Mensen kochten massaal blikken bonen, toen al, hè? Noodpakketten. Bleek niks aan de hand te zijn, want we zijn er nog met z'n allen. En 21-12 hoorde je op de radio. Rudimental en John Newman.

De Benelux is een bolwerk voor een fantastische dansmuziek. Ik wil je meenemen naar het begin van The Zeros. Het was 2001. De Belgische groep Last Go die had toen een mega hit op de dansvloeren. Het was een dansproject van Peter Lutz. En iedereen die zong mee met deze. Dit is Something. I don't...

love.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
9: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
8: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
10: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
8: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
7: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Straks, goedemorgen zaterdag. Nu tot 7 uur, nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraker Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraker Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

Era esse.

0: Roulette FM.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag.